het mooie rust oljoos bij je grif. Als de waas weinig is aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistren, mij de zee zat dichtbij.